As boer waar is een stalbaats bij voerster Eesterhaas. De grote stal vol schimmel, dat was mijn hoogste spas. Ik had bij zijn doorslaap, rijd krijgt weer een zon. Mij op een hart koetieren freud, die op net rijden won. De alte voerst was nobel, jo zelig goede herr. Mij op een hart die vrij geniert, dus heb mich alle welse keert, weil is

Stijn is wipsen, vlijberig langlaag bij mij. Stijn is wipsen, dat is weer wirklich lief van dir.